0: Minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn 2 minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 6 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Dan het weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus: alle AH barbecue burgers, tweede gratis.
12: Boeie!
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
16: Dit is het Worship Weekend.
10: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 5, vers 27 tot 39 uit de Basisbijbel. Jezus roept Levi. Toen zag Jezus een belastingontvanger, Levi, dat is Matthäus, in zijn kantoortje zitten. Jezus zei tegen hem, volg mij. De man stond op en liet alles achter en volgde hem. Levi liet in zijn huis een grote feestmaaltijd voor Jezus klaarmaken. Heel veel andere belastingontvangers en andere mensen deden aan die maaltijd mee. De farizeeërs en wetgeleerden mopperden tegen Jezus' leerlingen. Waarom eten en drinken jullie met belastingontvangers en andere slechte mensen? Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Oude gewoonten en nieuwe dingen. Toen zeiden de farizeeërs en wetgeleerden tegen Jezus, de leerlingen van Johannes slaan op bepaalde dagen het eten over en zeggen hun gebeden op. De leerlingen van de farizeeërs doen dat ook, maar uw leerlingen eten en drinken altijd. Jezus zei tegen hen, hoe kunnen de gasten op een bruiloft niets eten? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Zolang de bruidegom bij hen is, eten ze mee van de feestmaaltijd. Maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om er een oud kledingstuk mee te repareren. Want dan maakt hij het nieuwe kledingstuk kapot. En de lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken. Want de wijnzakken zullen barsten door het gisten van de wijn. Dan loopt de wijn weg en de wijnzakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn moet je in nieuwe wijnzakken doen. Dan blijft de wijn bewaard en de zakken blijven heel. Maar niemand die oude wijn heeft gedronken, wil jonge wijn. Want hij zegt, de oude wijn is beter.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
9: Doei.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
9: Hamster.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12
0: 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben of op werk. In je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbad.
1: Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers tweede gratis.
9: Boeie.
4: Alle hak tweede gratis.
9: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van ook tweede gratis.
9: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging ook tweede gratis.
9: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
14: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
13: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
8: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
19: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP nieuws van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
23: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levend verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
0: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
25: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
26: Dit is het Worship Weekend.
23: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: De N31 richting Leeuwarden vanaf de Afsluitdijk is tijdelijk dicht bij Franeker. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via de borden Heerenveen Den Helder over de A32 en de A7.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
13: Even

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
9: Dit is het Worship Weekend.
8: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie jij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar €3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brand weer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. Nederlanders gaan lang niet meer zo vaak op zomervakantie als vroeger. Veel mensen vinden het te duur of in het buitenland veel te heet. Volgens de ANWB gaat dit jaar de helft weg, terwijl dat 2 jaar geleden nog 3/4 was. Veruit de meeste mensen die deze zomer op vakantie gaan, blijven in Europa. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Er wordt dit weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Onder meer de A20. Die is richting Hoek van Holland dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Nu staat er daarom een file op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole, dit keer op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 10 minuten.
2: Goedemorgen, zometeen een gloednieuwe brandstof met het lied Awesome God, waarin het gaat over de grootheid van God. Ja, dat zijn mooie woorden, maar ze komen tot leven als je de verhalen van mijn gasten hoort uit onder andere Japan. Tot zo!
17: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhoud.

0: Handig van de Belastingdienst.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland en 3xM. Brandstof.
12: Met Eunice Nahuis.
11: Het christelijke radiostation.

0: Melons en Awesome God.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, leuk dat je luistert op zaterdag 4 juli. Rich Mullins bezingt de wijsheid, liefde en grootheid van God. En ik kan me voorstellen dat je hier zelf niet ieder moment van de dag bij stilstaat. Laat je vanochtend meenemen op een reis van verwondering van wat God doet op de wereld. Het zijn verhalen waar je oren van gaan klapperen. Misschien niet letterlijk, alhoewel. Het wordt best een beetje magisch, kan ik je zeggen. En dat is een woord dat we niet gewend zijn, hè? Maar de geestelijke realiteit van tovenarij kan heel echt zijn. Zometeen schuift er iemand aan die je hier meer over kan vertellen, naar aanleiding van online evangelisatie in Azië en Afrika. Ja, het wordt een bijzondere ochtend. Eerst muziek van Matthij Buwalda. Hij schreef het samen met Maaike Oudboter en het is een spiegel. Wat als je gewoon eens aan zou nemen als een ander iets moois over jou zegt?

0: Je zou eens moeten weten, muziek van Martijn Buwalda. Al meer dan 40 jaar brengt 3xM het evangelie. Ze bereiken miljoenen mensen in Afrika en Azië. Maar het gaat ze niet alleen om een groot bereik, het gaat om geestelijke diepgang. De geestelijke wereld komt dan ook heel dichtbij. Denk aan voorouderverering of traditionele Afrikaanse religies. Martijn Timmer schrikt hier niet van terug. Hij is directeur-bestuurder van 3xM. Welkom, Martijn.
1: Dankjewel.
0: Voor de mensen die het niet kennen, waar staat het voor, 3xM?
1: 3xM staat voor verkondiging via social media en discipelschap. Maar dan ook proberen om mensen in een lokale kerk te krijgen of in een lokale gemeenschap.
0: Ja, en dat zijn dus 3x een M, more message in the media,
1: ja,
0: toch?
1: Klopt, ja.
0: Ja. Nou, en dan vraag je natuurlijk ook af, als jullie zoveel mensen bereiken, zijn er dan ook zoveel mensen die nog nooit over Jezus hebben gehoord?
1: Nou, er zijn in de wereld zo'n 3 miljard mensen die nog nooit over Jezus gehoord hebben. En dat drijft ons ook om dat evangelie te vertellen. En daar is social media een geweldig middel voor. Dus dat denken we ook dat het heel nuttig is om dat te gebruiken, om die mensen ook te benaderen en te bereiken.
0: Ja, want gaat het dan ook om lastig bereikbare gebieden bijvoorbeeld? Dat ook een van de redenen is?
1: Ja, wij zeggen ook van, we richten ons op het zogenaamde 1040 window, heette dat in het verleden. Waar dus de onbereikte wonen in de wereld. Dat is een gebied van West-Afrika tot en met Japan. Van de 10e tot de 40e breedtegraad. En daar wonen dus heel erg veel mensen die nog nooit van Jezus Christus gehoord hebben.
0: Maar wel een telefoon hebben met internet.
1: En niet één, soms wel meerdere. Dus ja, wat dat betreft is dat een voordeel om dan ook die mensen op die manier te benaderen.
0: Ja, en hoe doen jullie dat dan? Want ik denk dat heel veel mensen wel accounts kennen met mooie bijbelteksten die worden gepost bijvoorbeeld. Maar ja, dan ben je niet meteen christen.
1: Nee, dat klopt. Dus wij proberen ook juist een entree te vinden om op een goede manier te beginnen. Door na te denken over wie zouden wij willen bereiken. Dat doen we altijd ook trouwens niet vanuit onszelf. Maar dat doen we altijd samen met onze lokale partners. En daar gaan we ook best wel ver in. Dat we zeggen van, we willen met die partner ook ontdekken wat een goede manier is om die mensen te bereiken. Want daarmee zien wij een stap verder dan wanneer we dat vanuit onze eigen gedachten doen. Dus we maken ons daarmee ook afhankelijk van onze partner in wat er moet gebeuren. Maar we zijn wel ook bereid om onze kennis en ervaring ook mee te nemen in dat hele proces en te delen met hen.
0: Ja, en kun je daar een voorbeeld van geven? Ik ben een van die mensen die daar woont. Wat zie ik dan online?
1: Dan zie je een post op bijvoorbeeld Facebook, TikTok. Wat voor platform dan ook maar op dat moment eigenlijk van toepassing is. En op basis daarvan kun je natuurlijk altijd heel snel reageren. Vroeger waren wij altijd bezig met televisie. Dan moest je de telefoon pakken of dan moest je een e-mail schrijven. En dat is toch weer een stap extra. Hier is het één klik, je zit al op je telefoon. Klik en je kunt reageren.
0: En zie ik dan een bijbeltekst of zie ik dan ook iets van een filmpje wat leidt naar Jezus?
1: Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Het is wel zo dat er soms ook nog even een tussenstap is. Dat we niet direct allemaal dat doen, maar soms ook wel. Dus er zijn verschillende aanpakken daarin. Dat we dus in bijvoorbeeld Pakistan, dan doen we dat meer direct naar christenen toe. Dan worden de bijbelteksten gebruikt. Maar dan zijn er soms ook wat indirectere manieren om dat te doen. Waarbij de interesses van die mensen gebruikt worden om ook die te benaderen.
0: Ja, je past je dus eigenlijk ook aan naar wat er voor dat land wat werkt. En werkt daarin samen met lokale partners, zeg je. Want jullie zijn bezig met mensen online kennis laten maken met Jezus. Maar daar blijft het niet bij, hè?
1: Nee, zeker niet. Want dat is eigenlijk alleen maar een middel om met die mensen in contact te komen. En dan met hen te gaan spreken over wie is Jezus Christus? En wie is hij als voor jou in je leven? Wat kan hij voor jou betekenen? En dan ook een heel proces met die mensen in te gaan. Dat is ook toch wel een essentieel onderdeel. Om dan ook uiteindelijk die mensen ook in een christelijke gemeenschap te brengen. Dat kan zijn een lokale bestaande kerk. Maar als we praten over onbereikte bevolkingsgroepen, dan zijn er natuurlijk ook vaak geen kerken. Dus dan zeggen we, dan moet er natuurlijk die kerk ook gevormd worden.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we dan ook mee bezig.
0: Ja. Ja, je komt echt met mensen in contact die nog nooit over Jezus hebben gehoord. Maar natuurlijk wel hun eigen cultuur, hun eigen religie hebben. Ik had het net over voorouderverering en traditionele Afrikaanse religies. Zien jullie dat vaak vermengd wordt met het christendom?
1: Ja, en dat is ook juist dus van belang om zo'n proces van discipelschap in te gaan. En te zeggen van laten we het ook daar met elkaar over hebben. Want als je dat niet doet, dan is er een onderzoek geweest in West-Afrika onder de voorgangers in dat gebied. 250 voorgangers. Ja, en dan zie je dat daar, als er echt problemen zijn, dan staat die voorganger samen met de moslimbroeder voor het voorouderlijk altaar. En dan zeg je, nou ja, als je dat dus op die manier doet, ja, dan is dat eigenlijk heel jammer dat er niet een wat langduriger proces is geweest van discipelschap. Dat als er problemen zijn in je leven, dat je juist naar Jezus Christus toe gaat, in plaats van dat je voor een altaar van de voorouders gaat staan. Maar in Afrika is het een versterking als jij je ook juist met de traditionele religies en de voorouders ook afgeeft, naast dat je ook bijvoorbeeld preekt op zondag.
2: Dus dat kan voor sommige mensen daar samen gaan? Of voor veel mensen?
1: Het kan zelfs extra populariteit opleveren in Afrika als je dat soort dingen doet.
2: Oh.
1: Dus, en dat is trouwens al heel lang bekend. Dus wat dat betreft, dat als het is zelfs zo dat sommige voorgangers naar de toverdokter gaan om beter te kunnen preken op zondag.
2: Ja, dat klinkt ons natuurlijk als heel veel gekkigheid in de oren.
1: Ja, precies. Weet je wel. Dus, maar dat is wel wat er dus gebeurt. Als je niet een diepere laag aanbrengt in het kader van discipelschap.
2: Mm. En heb jij zelf meegemaakt hoe echt dan ook die geestelijke wereld is?
1: Ja, dat heb ik zelf meegemaakt. Onze partners maken dat mee. De lokale partners daar in het veld. Dat is eigenlijk misschien ook wel redelijk gewoon, mag ik het zo zeggen.
2: Mm.
1: Waarbij je ook zegt van toen ik bij Dremel-M ging werken enige tijd geleden. Toen was het dat ik in de nacht een keer wakker gemaakt werd. Toen werd mijn naam door God genoemd. Nou, dan, het was niet dat ik toen daar allemaal zo gewoon mee was. Maar toen was het zo dat ik wel de Bijbel kende. En zei van spreek Heer, uw knecht hoort. Zoals Samuel dat ook deed. Weet
2: oh, ja.
1: Dus dat heb ik toen ook 3 keer gezegd. Nou, toen heb ik verder niks
2: gehoord. 3x M, maar dan anders, ja.
1: Ja, en nou ja, toen ben ik gaan slapen. Maar een maand of 3 later werd ik heel ruw wakker geschud. En toen zei een raspende stem tegen mij, verkoop je ziel aan mij. Terwijl ik lag te slapen. Weet je wat
2: Nee joh.
1: Ja, dus dat is bijvoorbeeld al. Toen we meer naar de visuele media wilden bewegen, was dat dus eigenlijk de tegenbeweging vanuit de geestelijke strijd, zeg maar.
2: Ja.
1: En dat, toen, nogmaals, ik kom uit de traditionele kerk, dus ik was daar niet zo gewoon mee, maar ik kende weer de Bijbel. En ik zei, in de naam van Jezus, ga weg van mij. Toen voelde ik dat hij weg moest gaan, achter de muur van de badkamer. En daar moest blijven. Dus daarmee heb ik geleerd dat Jezus Christus Heer is over alles. Ook over die geestelijke machten. Maar goed, er zijn bij ons ook partners. Ik weet nog een verhaal uit Centraal-Azië dat iemand zei van ik heb toch vannacht ook een ervaring gehad dat er een heel beklemmende aanwezigheid op mijn borst zat en mijn keel dichtkneep bijvoorbeeld. Dat is niet onbekend bij ons. Als we dat soort dingen allemaal ook. Als we zien waar we mee bezig zijn, dan is dat een. Is dat misschien wel een logische consequentie.
2: Mm,
1: we bewegen ons echt in het. De forefront of mission, als ik het zo mag zeggen. Weet je, dus het gebied. Het vooruitgeschoven gebied.
2: Ja, voorop in de strijd.
1: Voorop in de strijd. En dan is het zo dat je natuurlijk ook wat meer te maken krijgt met de geestelijke strijd.
2: Ja, nou.
1: Maar onze partners vertellen ons ook dat het wel essentieel is om ook deze dingen, ook de gaven enzovoort, een rol te geven in de dingen die zij daar doen.
2: Ja, ja.
1: Als ze dat niet doen, dan is het toch minder effectief.
2: Ja, jullie zijn ook actief in Japan. Japan heeft ook een bijzondere bijnaam als het gaat om zending. Die hoor je zo als ik doorpraat met Martien Timmer van 3x M. Muziek komt er eerst aan van Phil Wickham. En dit zijn Brian Dirksen en Mission House.

0: Phil Wickham. Over heimwee naar de hemel. En dit klinkt toch ook gewoon hemels? Martien Timmer van 3xM is bij mij te gast. En hij vertelde je al over het online zendingswerk dat zij doen in Azië en Afrika. Een heel interessant land om op in te zoomen is Japan. Ja, want Martien, jij vertelde mij de bijnaam van Japan in zendingstaal, als ik het mag noemen. Wat is die bijnaam?
1: Nou, die bijnaam is dat het de Missionaries Graveyard is.
0: Dat klinkt niet best.
1: Nee, dus als je zegt dat is de begraafplaats van de zendelingen, dat gaat erom dat mensen zeggen dat duurt zo lang voordat je tot vrucht komt. Dat duurt zo lang voordat je dat je enig resultaat ziet op jouw werk. En het is ploegen op de rotsen en het is onvruchtbare grond. Dat soort termen horen daar dan ook allemaal bij.
0: En hoe komt dat?
1: Nou, omdat het inderdaad, als je de methodes gebruikt die wij hier in het Westen, maar ook bijvoorbeeld Korea enzovoort hebben om het evangelie te brengen, dan is het wel de vraag of dat zo goed aansluit bij de Japanse beleving, de Japanse insteek, de Japanse cultuur. En ik geloof dat God van ons allen houdt. Dat het niet zo is dat hij alleen maar van niet-Japanners houdt. Dus zo zijn we er ook naartoe gegaan. De aanleiding is geweest dat ik tijdens een paar dagen van bidden en vasten voor mijzelf, terwijl ik nergens naar op zoek was, hoorde van onze God Japan en het zal 10 jaar duren. Toen heb ik al tegen hem gezegd, ik weet niet of dit de juiste persoon is om dit te doen, bijvoorbeeld. En ook of wij dat zijn, want het is een heel andere cultuur, een heel andere. Het is als waar we normaal werken, zeg maar ontwikkeld. Het is ook een cultuur die nogal wat kosten met zich meebrengt. Mm. En u moet met mij werken. Ik zeg, dat weet dan ook niet als ik een ongeduldig mens ben, 10 jaar daar aan gaan staan. Dat vind ik een hele lange tijd, dus weet u het zeker. Maar goed, toen ben ik daar wel mee begonnen. Ben 8 keer ook in Japan geweest. En daar hebben we dus ook mensen gevonden die ook bereid waren om met ons ons rond te leiden naar wat ik maar noem groeikernen in Japan. Dus die tegen deze geluiden op, die daar groeien. En dat was zeer interessant, denk ik. Omdat je daarmee ook ziet dat zij dus op een heel andere manier in het leven staan. Ook de aanpak doen van hoe moet ik nu evangeliseren? Hoe moeten we nu het proces van discipelschap vormgeven? Dan dat normaal gebeurde.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, het is zo dat we hadden het over voorouders. Nou, dat het bij Japanners wel eens 15 jaar kan duren voordat men de voorouderlijke schrijn uit huis laat verwijderen.
0: 15 jaar nadat iemand tot geloof is gekomen.
1: Ja, of daarmee bezig is, of al in de kerk zit, enzovoort, allemaal meer.
0: Ja.
1: Want mensen komen wel in de kerk, omdat ze anders ook niet tot deze conclusie komen. Het is niet dat ze, er wordt ook niet gezegd, je mag niet in de kerk komen totdat dit allemaal gebeurd is.
0: Nee.
1: Maar men blijft daar wel over spreken met elkaar. En dat gaat dus wel wat langer dan wij dat gewend zijn.
0: Ja, je kunt natuurlijk als critici dan ook denken van, dan leg je je cultuur op aan deze mensen. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland denken, laat ze inderdaad, want dat is hun cultuur. Wij leggen ze dan iets op.
1: Ik denk ervan niet, want dan kom ik weer terug op datgene wat ik zo net gezegd heb. Dat ik zeg van, waar stellen wij ons vertrouwen op? Is dat op Jezus Christus of is dat op de voorouders? En dat is natuurlijk toch wel heel essentieel.
0: En jij hebt gemerkt hoe echt die geestelijke wereld is. Dus ik kan me voorstellen dat de urgentie nog groter voor je is geworden.
1: Ja, dat is ook zo. Omdat je dus ook zegt van het vertrouwen op Jezus Christus alleen zeggen wij altijd zo gemakkelijk. Maar om dat dan ook werkelijk in de realiteit te doen. Als je vanaf 2 jaar, een jaar gekomen bent op een opvoeding waarbij je zegt van je moet de voorouders eren. Maar goed, ik was ook in een Shinto-tempel in Japan. En daar zie ik dus om de klipklap zie ik daar een ouder met een kleiner kind van 4 komen. Die daar een muntje moet gooien en die moet klappen om de aandacht van de geesten te doen. Een klein gebedje doen en dan weer weg. Mm. Dat is eigenlijk het ritueel wat daar gebeurt. Dus als je van zo klein af dat allemaal leert. Dan is het niet zo dat je, zoals dan wel gebeurt, dat mensen zeggen van je moet er nu mee stoppen. Als je dat doet, dan is het zoals een oudere vrouw in Japan zei. Als ik het goed begrijp, dan is het zo dat als ik in Jezus geloof, dan kom ik in de hemel. Als ik niet in Jezus geloof, dan kom ik in de hel. En mijn voorouders die gaan dan ook naar de hel. Nou, die zendeling die aan het spreken was met haar, die zei van dat is zo. Dat zou ik zelf niet zo gauw zeggen, want dat oordeel is niet aan mij.
0: Mm.
1: Dus toen zei die vrouw als antwoord, en dat is karakteristiek denk ik voor dit hele gebeuren.
0: Ja.
1: Dan ga ik liever naar mijn voorouders in de hel dan naar de hemel met jou, Jezus.
0: Ja, dat is een heel begrijpelijke reactie.
1: Ja, en dat betekent dus, als je niet de tijd neemt, niet geduld neemt om met die mensen op te trekken, dat je ook niet zo ver komt dat het tot een goed besef komt van wat is dat nu allemaal? En ik moet daar ook wel echt afscheid van nemen.
0: Mm.
1: Maar dat betekent ook optrekken, langdurig spreken met elkaar, veel praten, veel erover hebben en ook duidelijk maken door Gods ogen wat ben je nu aan het doen, in plaats van het een soort van verbieden.
0: Ja, ja.
1: Want dat gaat dan ondergronds en dat gaat ook niet helpen.
0: Het is echt heel mooi om te zien hoe diep jij daarin zit. Ik kan merken dat jullie contacten met in Japan, dat die heel diepgaand zijn aan jouw verhalen. Als we het nog even uitzoomen, hè? Je had het in het begin over groeikernen. Eigenlijk van God gekregen het woord Japan, maar je moest wel geduld hebben.
1: Ja.
0: Hoe staat het er daar nu voor? Hoeveel mensen kunnen jullie bereiken in Japan?
1: Nou, wij zijn nu net een paar jaar bezig en het gaat ook niet heel erg snel. Dus het is wel zo dat we nu een goed team hebben die ook bezig is om de social media presentie op te bouwen in Japan.
0: Ja.
1: En vervolgens willen wij het liefst ook deze groeikernen ook betrekken bij dit hele nazorggebeuren, wat over Japan natuurlijk uitgespreid is, gelukkig.
0: Ja.
1: Dus dan zou je ook een contactnetwerk hebben over heel Japan.
0: Mm. Ja,
1: het dat, is een... ja, maar de social media presentie, dat gaat goed, moet ik zeggen. We werken ook met iemand die ook vanuit het hele Shintoïsme tot geloof is gekomen. Die dus ook weet van wat zijn de banden. En een van de dingen die zij heel opmerkelijk vindt is van jullie bidden voor anderen. Dat is toch echt heel apart.
0: Mm.
1: Want je hebt dus liefde voor anderen. Het is niet dat je alleen maar voor jezelf bidt en met jezelf bezig bent, zoals dan de gewoonte is. Maar dat je dus voor anderen bidt. Dat was een van de meest opvallende dingen.
0: Ja. Dat kan dus al een groot getuigenis zijn.
1: Dat in zichzelf was dus al een heel punt.
0: Ja. Als het gaat trouwens om cijfers en je denkt, hey, ik wil wel eens weten hoeveel mensen ze dan bereiken. Jullie hebben ook een jaarverslag, ja, hè, waarin dat allemaal prachtig is uitgetekend. Ja. Hoeveel mensen jullie online die jullie posts zien, maar ook, elke keer gaat dat dan een stapje dieper, hè, met uiteindelijk ook het in contact komen met elkaar. Nou, die cijfers die zijn heel mooi uitgetekend in dus het jaarverslag en die vind je via de website 3xm.nl. En M schrijf je dan met het X-teken, dus 3xm.nl. Ja, en in Senegal zien jullie juist hoe je via de geestelijke wereld mensen die Jezus nog niet kennen ook kunt bereiken. Daarover gaan we zo doorpraten. Na muziek van Bethany Barnard en dit is Selah.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: God have your way in me, Bethany Barnard. 3x M zaait digitale zaadjes in het hart van mensen die Jezus nog niet kennen. Dat doen ze in Azië en Afrika. Maar hoe spreek je mensen aan die al geloven in de islam of via voorouders? Martien Timmer is directeur van 3x M en hij heeft met eigen ogen gezien wat daarvan de impact is. Ja, Martien, we gaan het hebben over Senegal. Hoe lang zijn jullie daar al actief?
1: Ja, wij zijn daar ook in het verleden al actief geweest met televisie. Weet je wel? Dus we zijn daar echt al heel erg lang betrokken, ook op Senegal zelf. Waarbij ook voor mij het wel duidelijk werd van nou, dat is een land waar zo weinig christenen wonen. Dat is onder de 1%, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Dus dan zeg je van nou, daar is voor ons wel een aantrekkingskracht om dan juist in zo'n land ook te beginnen.
0: Ja, en voor mensen die net pas inschakelen, hoe brengen jullie dan het evangelie in Senegal?
1: Nou, dat doen wij via social media. Waarbij we vervolgens ook via allerlei cursussen, online cursussen, maar ook persoonlijk contact, mensen later gaan begeleiden. En dan ook naar een lokale kerk willen brengen als die beschikbaar daarvoor is. Maar ook wel de eigen gemeenschappen vormen als die er niet zijn. Wat in deze gebieden toch nog wel regelmatig het geval is.
0: En nemen ze graag die boodschap aan of is dat lastig in deze cultuur?
1: Dat is lastig. Want er zitten ook heel veel consequenties aan het aanvaarden van Jezus Christus als redder en verlosser. Dus daarin is het zo dat je, want dan is het zo dat je vaak uit de gemeenschap gestoten wordt. Een beetje de termijn van 18 maanden in die regio. En dat je dus ook je inkomen kun je vaak niet meer verwerven. Of omdat je je baan kwijtraakt. Of omdat mensen jou gaan boycotten als je een zaak hebt enzovoort.
0: En waarom? Waarom zit dat zo diep?
1: Nou, omdat men dan dat ziet als afval. In dit geval de islam. En het derde punt is dat een christelijk huwelijk erg lastig wordt voor mensen die tot geloof komen. Omdat er heel weinig mensen zijn, is het ook niet zo mogelijk om daar dus ook een partner te vinden waar je ook verder mee kan optrekken. En zoals Jezus zelf zei, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, nou ja, dat wordt dus al sterker. En een huwelijk zijn er in ieder geval 2. Dus dat onderschatten wij nog wel eens, denk ik.
0: Ja. Nou, we hadden het net over Japan. Dat was al een aardige uitdaging als ik het zo hoor. Maar dit al helemaal.
1: Ja, dit is ook een land wat ook in geestelijke optiek zitten daar ook de marabous. Marabous waren vroeger de toverdokters die dan nu ook de islam zich eigen gemaakt hebben. Maar die twee ook wel vermengen met elkaar. En die ook wel werkelijk geestelijke kracht hebben. Dus waarbij mensen dus ook wel dingen zien gebeuren als zij bepaalde handelingen uitvoeren enzovoort. En dan is mijn vraag ook
0: alweer. Een soort tovenarij moeten we dan aan denken? Of?
1: Ja, zo zouden we dat ouderwets denk ik wel zeggen. Als ik het even zo een beetje. Maar dat, magie. Weet je al, het bewegen van de geestelijke machten.
0: Ja.
1: Als we over animisme praten, dan gaat het daarover. Weet je al, dat jij doet iets waarmee jij de geesten, de goden, de voorouders allemaal jouw kant om beweegt.
0: Dus mensen zijn het gewend om te zien. Je hoeft ze niet overtuigen van dat er meer is tussen hemel en aarde.
1: Nee, dat is absoluut niet nodig. Ik denk dat ze dat. Nou, ik weet niet of er daar één is die het niet gelooft zelfs. Dus daar hoef je het niet over te hebben.
0: Ja. Wat kan de boodschap van Jezus en de Heilige Geest daar dan in betekenen?
1: Nou, dat je dus ook zegt van dat jij dat niet hoeft te doen allemaal. Maar dat er dus een evangelie is van genade. Waar je ook in vertrouwen op hem je leven kunt invullen. Dat jij het dus niet zelf hoeft te doen. Dat je niet al die offers hoeft te brengen. Dat je ook niet op die manier zo bang hoeft te zijn voor alle dingen in het leven. Want ze zijn ook bezig met vervloekingen naar de een en de ander. Dus daar zijn ze ook altijd beducht op. En soms werkt dat ook nog, weet je al, zeg ik dan. Dus en dan is het ook wel zo dat daarin ook weer het laten zien van, nou ja, de Lordship of Jesus noem ik dat. Het heerschappij van Jezus over het leven een belangrijk element is.
0: En merk je dan ook dat de Heilige Geest daar dan nog weer anders werkt dan bijvoorbeeld in Japan?
1: Ik denk dat de Heilige Geest altijd voor iedereen van ons werkt op zijn wijze. Weet je, dat het dus niet alleen Japan en Senegal is, maar ook hier. En dat zelfs alle individuen hier in Nederland ook nog weer anders zijn. Waardoor het zo is dat je dus zegt van nou, dat is niet een standaard manier, denk ik. Ik denk dat de Heilige Geest ons heel goed kent. En zeker als hij in ons woont. Maar ook als hij dat niet doet, dan is hij natuurlijk ook de geest van God die dat gewoon weet.
0: Wat een raakpunt. En mensen zouden nu kunnen denken, we hebben het over magie gehad, we hebben het nu over de Heilige Geest. Wat een charismatische club, dat 3x M.
1: Nou, dat valt dan toch weer mee, zeg ik. Want het is zo dat we werken met mensen uit alle kerken. En dat zijn er ook heel erg veel uit de gevestigde kerken. Alleen, wij zien wel een zaak op het zendersveld gebeuren, waarvan we ook zeggen van als we dat niet, als we daar niks aan doen, dan komt het evangelie niet verder. Dan op een bepaald niveau, waarvan je zegt, dan wordt dat misschien wel geaccepteerd, maar dan wordt ook nog het andere ernaast of erbij gehouden. En dan is het evangelie dus niet het meest belangrijke. En dat drijft mij wel om hierover te praten.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je eigen geloofsbeeld zo veranderd is, zo verrijkt is.
1: Ja, dan kan ik daar uren nog over praten. Ja, als we het daarover gaan hebben. Want dat is ook in de persoonlijke relatie die je met de Heer God mag onderhouden. Ja, dat is gewoon heel erg mooi, zeg ik ook, weet je, daarin. Mm. En daar zie je dus dat er zoveel meer mogelijk is als wat wij eigenlijk soms denken, ook hier in Nederland. Ik zeg, dat gun ik iedereen. Dus dat, en dan praat ook met mensen in Nederland, hè, niet alleen daar, maar ook. Dus, en dat is een. Maar wel dat we ook oog blijven houden van wat is daar ook dan nodig. En ook met de Marabouts die daar zijn. Wat is dan het antwoord van de christenheid? Of van ons, zeg maar, als christenen, op de Marabouts. Ik ben in een hoofdstad geweest, ik heb met ze gepraat. Dus het is en ze vertelde, die vertelde me dat niet. Maar wel later zei de christen, als wij erheen gaan, dan gaan we eerst 3 dagen bidden en vasten. Ik zeg, dat had je mij ook mogen vertellen, voordat ik erheen ging.
0: Oh, ja.
1: Ik ben toch ook een broeder, weet je, allemaal goed. Maar goed, dat is allemaal op zich goed gegaan. En ze zeiden wel, die hebben ook ze kouden van dat spul waar je ook een beetje verslaafd aan kan raken. Zeg,
0: oh ja.
1: Weet je dat?
0: Ja.
1: En dat spugen ze dan ook wel uit op straat. Maar dan komt er soms een volgeling achterna en die pakt dat dan op en die doet het in zijn mond.
0: Mm.
1: Want er zit geestelijke kracht in wat die Marabou gekauwd heeft. Dat is dus ook hoe ver die dingen allemaal wel gaan.
0: Ja.
1: Waarbij je zegt van daar moet je dus van af, zeg ik dan, weet je wel, in het geheel. En daar zou je dus ook moeten begrijpen wie Jezus Christus is. En hoe is jouw identiteit in Jezus Christus? En daar moet je toch wel met elkaar geduldig in optrekken.
0: Ja, en ook dus als christenen een antwoord op hebben. Je neemt volgens mij ook christenen heel graag mee in het werk wat jullie doen.
1: Ja.
0: Naast dat je dus dan de zending wereldwijd ondersteunt, maak je dus ook dit soort wonderen van dichtbij mee.
1: Ja.
0: Want ik heb begrepen, je zit hier vanochtend ook niet voor niks, dat jullie nog een droom hebben in Senegal.
1: Zeker.
0: Die ook graag met mensen samen werkelijk maken.
1: Ja.
0: Kun je daar nog kort iets over vertellen? Hoe kunnen mensen daarbij aanhaken?
1: Ja, dat is. We hebben nu een 33.000 volgers gekregen in een korte tijd, een half jaar tot een jaar.
0: Ah ja.
1: En onze partner zegt ook, we willen graag ook juist dat antwoord gaan geven aan de mensen in Senegal. Mm. Daar hebben wij in dit jaar een 84.000 euro voor nodig. Waar mensen, als ze mee willen doen in het verwezenlijken van die droom, ga geven aan ons, zeg ik zelf, weet je al. Maar bid ook voor ons. Want dat is voor ons ook een heel belangrijk ding. Dat we zeggen van het is ook een geestelijke strijd, zoals ik heel goed uitgelegd heb. En dat gaat natuurlijk met gebed gepaard, maar gaat ook gepaard met doe met ons mee ook in het kader van giften enzovoort.
0: Ja, en die 84.000 euro staat wederom ook bij jullie heel exact omschreven wat jullie waarvoor nodig hebben. Dus ben je erdoor aangesproken en wil je erin bijdragen, meer weten, dan ga je naar de website. Dat is 3xm.nl en dat schrijf je dus weer die maal met een x-teken. 3xm.nl. Martien Timmer, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan en dank voor deze gelegenheid.
0: We zijn nog niet uitgereisd hier in Brandstof. Zometeen na 11 uur neem ik je mee naar een nieuwe plek. Dit zijn Matt Redman en

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
7: Hamster.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beelden is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het is helaas niet heel erg rustig onderweg. Op veel plekken rijdt het wat langzamer. In totaal 80 kilometer file in het land. Allereerst de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12. Die zijn nu goed voor 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk bij knooppunt Lunetten op de A27 vanuit Almere. Richting Gorkum vielen vanaf Utrecht-Noord ongeveer 10 minuten vertraging. Eén rijstrook is er dicht. En hierdoor ook vielen op de A28 vanuit Amersfoort. Voor Utrecht 4 kilometer en een kwartier.
13: De wereldwijde kerk staat in de spotlight in brandstof. Je hoorde al over Senegal, Japan en zometeen een dominee uit Ede die werd meegenomen naar Tanzania. Wie het is, dat hoor je zometeen na een geweldig nummer van The Casting Crowns. Deze hoor je zo helemaal.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
19: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
21: gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
24: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
25: Wow!
24: Is binnen 3 minuten geregeld.
25: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
24: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
26: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
30: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
31: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
32: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
33: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor

0: geen weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Brandstof.
2: Met Denise Nahuis.
1: Het christelijke radiostation.

0: am I, The Casting Crowns.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, leuk dat je luistert. Uur 2 van Brandstof alweer. En ik heb zometeen muziek voor je van Jordan St. Cyr. Naast dat het een fantastisch nummer is, is het ook wel eens interessant om te kijken waar komt deze jongen eigenlijk vandaan. Nou, het is een Canadese singer-songwriter. En hij zegt dat hij een deler is van het woord van God. Ja, en hoe normaal is dat voor ons, hè? Dat wij het woord van God, dat kan natuurlijk gesproken worden, maar meestal hebben we het dan over de Bijbel. En die kunnen wij er gewoon bij pakken in onze eigen taal. Wat zeg ik? In heel veel vertalingen die precies geschikt zijn voor jou, voor je kinderen, voor je tieners, noem het allemaal maar op. Maar er zijn dus ook nog heel veel mensen op de wereld die dat niet hebben. En wat daar de impact van is, daar ga je bijzondere dingen over horen. Zometeen als ik Jorne den Boer spreek. Het voorganger in Ede, dat is hij nog niet zo heel lang. En hij mocht meteen mee op een bijzondere reis. Dat hoor je zometeen dus na muziek van Jordan St. Cyr. To Save My Life.

0: Jordan St. Cyr en To Save My Life. Van Ede naar Tanzania. Predikant Jorne den Boer van de Christelijk Gereformeerde Kerk ging dit avontuur aan. En door Wycliffe werd hij uitgenodigd om hun Bijbelvertaalwerk van dichtbij te zien. Jorne den Boer, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ben je eens vaker op reis geweest met andere voorgangers?
1: Nee, dat was voor het eerst.
0: Kijk, ja. En waarom wilde Wycliffe je graag meenemen?
1: Nou, ik ben sinds 2025 predikant in Ede. En Ede is tot afgelopen zondag de gemeente geweest die André en Dorien Kamphuis uitgezonden heeft, samen met Wycliffe, naar de Mara-regio in het noorden van Tanzania. En dat was ook het gebied wat we hebben bezocht.
0: Ja.
1: Dus daar lag het lijntje.
0: Ja, precies. En tot 2 weken terug, zeg je?
1: Ja, tot afgelopen zondag. André en Dorien zijn in 2024 teruggekomen naar Nederland. Hebben een huis gevonden in Ermelo. Hebben zich daar ook bij een gemeente aangesloten. En die gemeente is nu de uitzendende gemeente geworden. En vanuit Ede zijn we het werk blijven ondersteunen.
0: Ja, en dus ook al een lange geschiedenis.
1: Ja, ze zijn in 2009 vertrokken richting Tanzania.
0: Ja. Nou, en jij bent nu 2 weken terug, begrijp ik, in Nederland. Met dus die grote reis, denk ik, nog op het netvlies. Want wat was de eerste indruk van Tanzania?
1: Overweldigend. We kwamen wel midden in de nacht aan. Dus de eerste indruk was ook wat verrijst en vermoeid. Maar vooral overweldigend. Zo'n beetje alles is anders. De geuren, de kleuren, de geluiden om je heen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dus dat... Dat was de eerste indruk wel.
0: Ja, ik kan me iets voor voorstellen. En voor ons beeld, wij denken natuurlijk vanuit ons kleine, veilige, aangeharkte Nederland. Hoe groot is Tanzania?
1: Ja, groot. Het zou mooi zijn als je als luisteraar... Je hebt websites waarin je landen over elkaar kunt leggen. Ja, omdat wij een ronde wereldbol hebben die we op een platte kaart tekenen, vertekent dat wat. Maar het zijn echt verschillende West-Europese landen in één land samengebracht. Het is echt gigantisch. Ja.
0: Oké. En jullie waren dus in het noorden, begrijp ik?
1: Ja, wij waren in het noorden. Ja, bijna tegen de grens met Kenia aan. Ja.
0: Aha.
1: Aan de rand van het Victoriameer.
0: Ja, en hoe ziet zo'n reis eruit? Waar word je mee naartoe genomen?
1: Ja, we zijn echt op veel verschillende plekken geweest. Het vertaalcentrum in Musoma, dat is echt de plek van waar de Bijbels naar verschillende talen vertaald worden. We zijn naar verschillende dorpen geweest waar er ontmoetingen waren met vertaalcomité's die kijken hoe de Bijbel vertaald kan worden en of die taal ook aanslaat daar in de lokale taal bij de eigen stam. We hebben een ontmoeting gehad met bisschoppen. Elke kerk in Tanzania, of het nou charismatisch, evangelisch, protestants, anglicaans of rooms-katholiek is, elke kerk wordt daar door één of meerdere bisschoppen geleid. Daar hebben we een ontmoeting mee gehad, omdat het ook heel belangrijk is dat werk ondersteund wordt vanuit de kerken. Eigenlijk komt de vraag vanuit de kerken op. Dus dat zijn echt verschillende ontmoetingen geweest die we hebben gehad.
0: Ja, want als ik je zo hoor, dan is er dus inderdaad al een bestaande kerkstructuur met de bisschoppen. Zijn er in Tanzania wel veel mensen die nog geen Bijbel in eigen taal hebben?
1: Tanzania is een groot land met veel verschillende stammen. Die waar ook meer dan 120 verschillende talen gesproken worden.
0: 120 talen?
1: Ja, meer. En er zijn in lang niet al die talen bijbels of soms zelfs geen geschreven taal beschikbaar. Terwijl dat wel soms vitale talen zijn waarin mensen worden opgevoed, waarin ze dromen, denken, zingen, vertellen. Maar Gods woord niet kunnen verstaan, niet horen.
0: Dus als ze naar de kerk gaan, dan horen ze?
1: Ja, dan horen ze Swahili. En het is verschillend in hoeverre ze dat ook daadwerkelijk kunnen verstaan.
0: Oké.
1: En dat houdt mensen dus ook weg uit de kerk als ze niet verstaan wat daar gezegd wordt.
0: Ja. Want het effect daarvan, dat is wegblijven uit de kerk. Maar ik kan me voorstellen dat het allerlei effecten heeft.
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk het meest treffend vond ik dat iemand vertelde. En dat was in zo'n ontmoeting waarin we ook gesprek hadden van wat doet het nu met jou? En wat heeft het met jouw gemeenschap en met jouw kerk gedaan? dat je een Bijbel hebt in je eigen taal, is dat iemand vertelde van ja, ik weet me nu door God aangesproken. Eerst dacht ik dat God er alleen was voor ja, degene die Swahili spraken. Zij werden aangesproken en ik niet. En doordat er een Bijbel is in mijn taal, weet ik dat God ook mij aanspreekt.
2: Wauw.
1: Dus ja, misschien wel iets van Pinksteren wat opnieuw wordt beleefd.
2: Ja, bijzonder om dat dan zo van iemand uit eigen hand te horen, hè?
1: Ja, heel bijzonder. Ja, iets wat natuurlijk in Nederland eeuwen terug gebeurd is. En wat nu daar nog steeds doorgaat, omdat God doorgaat.
2: Ja, is dat een vraag die jullie zijn blijven stellen aan mensen daar? Van hoe is het om de Bijbel in je eigen taal te lezen?
1: Zeker, zeker. Ja, dat is een vraag die we zijn blijven stellen. En dit is ook wel echt iets wat wat meer en meer terugkwam. En dat zat echt op het persoonlijke gebied van ja, ik word aangesproken door God. Maar ook breder, mijn taal, mijn cultuur, mijn stam mag er zijn en doet ertoe. Iets wat ook ja, heel mooi is, omdat dat uiteindelijk in Openbaring ook terugkomt. Dat rondom de troon mensen van alle

sprekend. Dus ik zou zeggen, blijf nog even zitten. Zometeen hoor ik graag meer van deze prachtige voorbeelden. Hoe is het om de Bijbel in je eigen taal te lezen? In Tanzania in dit geval. Eerst hoor je muziek. CC Winans komt eraan. En dit is de Opwekking Band. Met een stem die er nu niet meer in zit, maar we genieten nog steeds van haar nummers. Rebecca Sahertian en de goedheid van God.

0: Sommige platen en sommige stemmen klinken gewoon net wat lekkerder in het weekend, vind je niet? C.C. Winans en Blessed Assurance. Hoe zou jouw geloof eruit zien als je niks zou begrijpen van wat er in de kerk wordt gezegd? Als de dominee iets zegt, maar je kan er niet veel van maken? Als je geen Bijbel hebt in jouw eigen taal? Voor veel mensen is dit de realiteit. Wycliffe Bijbelvertalers brengt daar verandering in, met wereldwijde vertaalprojecten. Dominee Jorne den Boer van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Ede was onlangs in Tanzania. In het noorden, vertelde je net, Jorne.
1: Ja, klopt.
0: Ja, de Bijbel vertalen, volgens mij is dat een heel proces. Hoe pakt Wycliffe dat aan?
1: Ja, dat is zeker een enorm proces. Je hebt normaal gesproken kennis nodig van het Grieks, van het Latijn. Je moet goed thuis zijn in de taal die je spreekt en waar je naartoe wilt vertalen. En dat is natuurlijk best een complexe combinatie. Zeker als je naar een gebied gaat waar scholing soms laag is. Omdat het duur is. Wycliffe die pakt het op een hele bijzondere manier aan, vond ik daar. Door mensen uit de lokale dorpen in te schakelen. Die voorgedragen zijn vanuit de kerken. En waar vertaalconsulenten vanuit Nederland, bijvoorbeeld André Kamphuis, het werk dat zij met elkaar doen heel goed controleren. En van verschillende kanten zitten dus echt ook te checken van, is de vertaling die uiteindelijk naar de kerken en naar de stammen en dorpen toe gaat, is dat een goede vertaling?
0: Ja.
1: En dat gebeurt op een hele mooie manier met vertalen naar de taal toe, vertalen weer terug. En zo echt de dubbele controle van, is de vertaling betrouwbaar?
0: Ja, want zo simpel. Je zou kunnen zeggen, we hebben ChatGPT, het kan allemaal simpel zijn, maar dat is het in de realiteit niet, hè?
1: Nee, zeker niet. Dat, ik snap de gedachte. Ik had hem ook wel voordat ik daar heen ging. Google Translate kan toch ook heel veel.
0: Ja.
1: Dat blijkt wat tegen te vallen als een taal nog niet eens op schrift is gezet.
0: Oh, wauw, ja.
1: Ja, dus dan kan Google er ook niet zo heel veel mee.
0: Ja, je vertelde net iets over iemand die dan voor het eerst zoiets heeft van, ja, maar God kijkt ook naar mij om. Want ik dacht dat God alleen voor mensen was die Swahili spreken, want dat was dan de taal. Maar als jouw eigen taal ook nog ineens op schrift staat, en dat gebeurt ook in dit proces, dan kan ik me voorstellen dat, ja, dat is al fantastisch, dat je het idee hebt, God ziet mij ook, maar God ziet ook mijn taal, mijn cultuur, mijn mensen. Dat zoveel dieper gaat ook nog.
1: Ja, klopt. Dat is echt iets wat je daar ziet en merkt. Mensen voelen zich aangesproken. En het is ook een stuk waardering voor een cultuur, voor een taal, voor een stam. Ja, we mogen het zijn. En daar krijgt de overheid in Tanzania ook wel meer oog voor. Dus dat was ook wel mooi om te horen. Dat er ook daar een samenwerking ook wel vanuit de overheid ontstaat.
0: Mm. Nou had ik het met mijn vorige sprekers over, als je het evangelie brengt op plekken die Jezus bijvoorbeeld nog niet kennen, er is vaak al wel iets wat daar is aan de religie. Noem het bijvoorbeeld voorouderverering. Vaak bestaan er al dit soort vormen. Is dat iets waar Wycliffe ook rekening mee houdt? Want ik kan me voorstellen dat mensen die vraag nu hebben van, ja, rekening houden met cultuur, maar hoe ver gaat dat dan?
1: Ja, goede vraag, weet ik eerlijk gezegd niet. Wycliffe is natuurlijk een supergrote organisatie die op heel veel plekken opereert en werkt. Wij zijn meegenomen naar deze regio omdat Wycliffe een bijbelvertaalorganisatie is die zich richt op de plekken en de gebieden waar het moeilijk werk is doorgaans.
0: Ja.
1: Ze zeggen zelf, ja, het laaghangend fruit is al geplukt. De plekken waar makkelijk een vertaler heen kan gaan, dat is al gebeurd.
0: Mm.
1: Dus wij zijn op de plekken waar het moeilijk te komen is. Maar niet al die plekken die moeilijk bereikbaar zijn daarmee ook geschikt om een reis naartoe te organiseren. Omdat het soms gewoon ook gevaarlijk is.
0: Ja, ja. Ja, dus dat is meteen ook het dubbele ervan. Je wilt naar die plekken toe waar nog nooit iemand over Jezus hebt gehoord, maar zie er ook maar eens te komen, ook logistiek.
1: Ja, en het verschil is natuurlijk, denk ik wel, dat Wycliffe niet direct een zendingsorganisatie is, maar een bijbelvertaalorganisatie. En zij in dit gebied in ieder geval waren op uitnodiging van de kerken. De kerken zelf daar vroegen, kom en help ons. Er waren daar kerken. En dat zijn dus in stammen. Die een Bijbel in hun eigen taal hadden. En het was voor de kerken in andere stammen gewoon zichtbaar dat die kerken en die gemeenschappen vitaler en sterker waren. Dat daar een sterker geloofsleven was. Dat daar betere gemeenschappen waren. Dat dat impact had op, ja, ook op de samenleving. En vanuit de lokale kerken is de vraag gekomen van, ja, help ons met een Bijbel in onze eigen taal. Want ja, ze waren eigenlijk jaloers op wat ze op andere plekken zagen gebeuren en wat het dus doet.
0: Ja, wat een mooie getuigenis ook voor de kracht van Gods woord.
1: Zeker, zeker. Ja, ja. Het is echt, de Bijbel is een levend woord. En dat zagen zij en daar kwam dat verlangen heel sterk vandaan.
0: Ja, ik kan me ook zo voorstellen als je het hebt over moeilijk bereikbare gebieden, dat jij misschien ook wel wat hobbelende wegen hebt meegemaakt en al die dingen ook nog op je netvlies staan.
1: Zeker. Het land is totaal anders. Het is een uitdaging om er te komen. De reis was erheen was, kostte denk ik op de heenweg anderhalve dag en op de terugweg twee. Dus dat, ja, het was een poosje met een binnenlandse vlucht erbij. Maar tegelijkertijd ook mooi om onderweg enorm veel te zien en mee te maken en onder de indruk te komen van het land.
0: Ja, ja, ja. Je vertelde net helemaal aan het begin van ons gesprek dat jij sinds vorig jaar betrokken bent bij de kerk in Ede.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en nu dus mogen kennismaken met dit werk van Wycliffe. Volgens mij was je er nog niet zo bekend mee, hè?
1: Nee, ik was in die zin zeker niet heel bekend met het werk van Wycliffe. Dus ik heb me ook zeer bevoorrecht gevoeld dat ik uitgenodigd werd. En door Wycliffe, maar ook vanuit de gemeente de ruimte heb gekregen om op die uitnodiging in te gaan en daar dat werk te gaan bekijken.
0: Ja, ja. Is het bij je gaan leven? Dat is bijna een overbodige vraag, maar...
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb heel veel... de waardering gekregen voor het werk, voor de diepgang, maar ook voor de impact die het heeft op zoveel terreinen. Voor de gemeenschappen, voor persoonlijke levens. Wat het betekent om een baan te hebben, om te mogen vertalen, om gestuurd te zijn door je eigen kerk. Ja.
0: Ja, ja, want kun je nog eens zo'n voorbeeld geven voor ons van wat betekent het nou om die Bijbel in eigen taal te hebben?
1: Ja. Net vertelde ik al dat, dat mensen zich gezien weten, ook door de Heere God gezien weten. Een heel mooi voorbeeld was van een man die dat bijna een beetje plat uitdrukte, maar daarmee wel heel sprekend. Hij zei ja, voordat ik de Bijbel in mijn eigen taal hoorde, God was voor mij als een pompoen, een ding. Het zei me niks. Maar met dat de Bijbel in het Kapwa gekomen is, dat was zijn taal, werd God een persoon in zijn beleving. In zijn ontdekking kwam hij erachter wie God was. Als vader, als zoon, als Heilige Geest. En zo wist hij zich aangesproken. En dat is voor hem persoonlijk en voor zijn gemeenschap een wereld van verschil geworden.
0: Zo, ja, het is inderdaad misschien wat plat, maar ik kan me ook voorstellen dat als je die achtergrond hebt, dan is dat heel logisch. Maar hoe God verandert van een ding, een pompoen, naar een liefdevolle vader. Wat een verandering.
1: Ja, en in die zin, God is natuurlijk niet veranderd, maar zijn beeld van God wel. En,
0: ja, dat zeg prachtig. Je heel terecht. Ja. Wat neem je hiervan mee naar de gemeente in Ede?
1: Ja, ik denk vooral verwondering over wie God is, over hoe hij werkt, over dat hij nog steeds doorgaat. Hoop, juist om die punten, omdat God doorgaat. Dat is, in Nederland zien we daar ook dingen van. Maar dat is gewoon enorm hoopvol, ook naar de toekomst toe. Die twee dingen denk ik voornamelijk. Die twee dingen neem ik mee. Ja, en ook wel verlangen dat dat werk door mag gaan. Dat meer en meer mensen bij die groep worden gevoegd waar Openbaring al van spreekt, die eenmaal om de troon zullen staan.
0: Ja, en met die eenheid die daar is, daar kunnen we dus eigenlijk ook gewoon nu al mee beginnen als wereldwijde kerk.
1: Hoe bedoel je dat precies?
0: Nou, verbonden zijn met mensen die Jezus nog niet kennen.
1: Ja, en dat is dus. En dat vind ik, dat is dus dat opvallende, dat fascinerende vind ik ook aan nou, deze ontmoetingen. Je ontmoet wel. Je werkt wel samen met kerken. Alleen die kerken weten hun mensen niet te bereiken omdat ze de taal niet kunnen spreken. Dus je bent niet in een onbereikt gebied. Ik kende wat van het werk van OMF, dat zich op Azië richt. Zij richten zich echt op onbereikte volken.
0: Ja. Ja,
1: daar was hier geen sprake van. Je zag overal kerken onderweg.
0: Ja. Ja.
1: Alleen de mensen die daar kwamen, ja, of bleven weg of konden soms niet begrijpen wat er gezegd werd.
0: Ja, werk aan de winkel eigenlijk gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, Jorne den Boer, dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En vond je deze verhalen inspirerend? Wycliffe organiseert in oktober 2 worshipavonden en daar is een andere reisgenoot van hem aanwezig om te spreken, Rijn den Hertog. Kijk op wycliffe.nl als je bij deze mooie avonden wilt zijn.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

Lagerstroom en Kom en Laat Ons Prijzen. En daarvoor hoorde je nog Michael W. Smith, Love Me Good. We gaan gelijk door, want het neefje van Erik en Tanja staat ook al te springen om muziek te maken. Rijer is dat, die hoor je zo met Sarah Noah. En alsof je nu nog niet genoeg namen hebt gehoord, dit is de one and only Lauren Daigle. Fijn weekend. I've seen

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland en 3xM.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vandaag inspecteer je een museum of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben en er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
10: Dat zeg ik.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 12 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie heeft iemand opgepakt voor mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de dader gingen vandoor. Na een burgernetmelding kon de verdachte vannacht worden aangehouden. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB.
24: Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo een lange file, 5 kilometer en een uur lang.
0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
25: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
26: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
25: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
26: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
27: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: De makkelijk retour.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Oh,
1: jij
2: ja, zijn
3: vaak. Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
7: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst...
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is klimaatdemonstranten niet gelukt de A12 bij Utrecht op te lopen. Ze wilden rond het middaguur bij Nieuwegein de snelweg blokkeren, maar werden tegengehouden door de politie, meldt de regioomroep. Burgemeester Sharon Dijksma heeft de blokkade verboden. De Extinction Rebellion-activisten mogen wel demonstreren op het Domplein. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven. Ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. En dat is over het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het is iets wat rommelig onderweg en hier en daar is het ook aardig aansluiten. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files, zoals op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo ruim een half uur vertraging. De A50 is dicht en men rijdt nu dus lokaal om. Verder een ongeluk bij Barneveld op de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van een uur. De weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie bij Utrecht op de A12. Komende vanuit Den Haag is bij Houten de parallelrijbaan dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Harmelen. En tot slot bergingswerk op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en De Meern 20 minuten. De rechterrijstrook is er nog dicht.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Garage Ploeg en Surijsterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl. Voel
2: mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
3: Dit is het Worship Weekend.
2: Het christelijke radiostation.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. En dat is over het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Porren. 1/2 uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel 1/2 uur oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
23: Dit is het Worship Weekend.
22: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina-betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Het is druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en De Meren een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is 1 rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam, van Knoopend Terbrechtseplein een kwartier door werkzaamheden op de A20. En de A50 is dit weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om via de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat file tussen Hoenderloo en Otterloo. De extra reistijd is 3 kwartier.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
27: Of deze, in een leuk plaatsje.
28: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
7: Is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans.
3: Who are we talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon, daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon, dan wel ietsje minder warm. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Langs de files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo een half uur extra reistijd.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.

0: Zo makkelijk retour.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
6: Dit is het Worship Weekend.
7: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben of op werk. In je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
10: Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, 10 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
22: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
21: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
28: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
29: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
30: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
31: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
32: Of deze, in een leuk plaatsje.
33: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
3: Is het Worship Weekend.
4: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. 1 van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
21: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
23: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
24: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
23: Het christelijke radiostation.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
4: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Zo makkelijk retour. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn 2 journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. 10.000 mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zometeen
9: het heerlijk loflied.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
14: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
0: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Elke avond vanaf 7 uur.
9: De mooiste kerk- en koormuziek.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Psalm 100, gezongen door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtes, onder leiding van Martin Zonneberg.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 841. Vanavond de gast Jimco Zijlstra en samen duiken we de geschiedenis in. Zijn geschiedenis als dirigent, als organist, als componist. Uiteraard ook aandacht voor ons Blijde Klankenkoor van de Week. Aan het eind van het uur maken we bekend wie het nieuwe Blijde Klankenkoor van de Week is, maar eerst natuurlijk het huidig Elburgs Mannenkoor OBK. We gaan luisteren naar het lied De Banier van het Kruis. Maar eerst naar de dames van Young Ladies Choir Hadassah. Zij zingen voor ons Rots der Eeuwen, bid voor mij.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

0: De banier van het kruis, gezongen door het Elburgs mannenkoor OBK, oefening Baard Kunst. Toen nog onder leiding van Wim Magree. Vorige week sprak ik in de uitzending met huidig dirigent Henk van der Maat. En ik wil het koor en ook Henk nadrukkelijk bedanken voor jullie tijd, voor de foto's die we op de social media mochten delen en voor jullie enthousiasme. Vanavond ga ik in de uitzending in gesprek met dirigent Jimco Zijlstra. Hij is dirigent bij het Nederlands Concert Mannenkoor, het Harderwijks Mannenkoor en het Ritmeester Veenzangers Mannenkoor. Jimco, een hele goede avond.
1: Dankjewel, Hans.
0: Ja, wat leuk dat je hier weer bent. Het is alweer even geleden dat we elkaar spraken. En ik besefte ook dat wij de vorige keer dat we elkaar spraken helemaal niet zo hebben gehad over jouw muzikale reis. Terwijl je toch al enige tijd onderweg bent. Hoe jong was jij toen je muzikaal actief raakte?
1: Ik denk dat ik rond 10, 11 jaar was. Ik was eigenlijk een vervoed voetballer, hoe moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het ontzettend leuk en ik wilde heel graag voetballer worden. Maar helaas was ik een jochie wat te kampen had met astma, astmatische bronchitis. En na zo'n wedstrijd lag ik behoorlijk voor pampers. Dus wij naar de longarts toe. En dokter Beumer, ik weet het nog heel goed, die zei: jongen, eigenlijk is dit niet zo'n goede sport voor jou. Heb je geen andere hobby's? Nou, die had ik dan wel. Want mijn vader was altijd al verwoed organist. Hmm. Op het eigen harmonium wat hij had gemaakt. En dat vond ik wel heel interessant. En dan op een goed moment kregen wij een organist. In de kerk, in de plaatselijke Tuindorpkerk, Karel Schuls. En ja, die wist toch wel van uitpakken op zo'n instrument. Dat vond ik prachtig.
0: Ja.
1: Dus dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook wel orgel spelen. Hmm. En vanaf dat moment, toen de deur dicht ging voor het voetbal, toen is die wagenwijd open gegaan voor het orgel. En vanaf dat moment eigenlijk begeisterd door het instrument. En ook door wat mijn vader deed. Want ik wilde altijd bij mijn vader kijken, hoe deed hij dat?
0: Hmm.
1: Hij was, kon geen noot lezen, autodidact. Maar op het gehoor deed hij alles.
0: Ja.
1: Dat wilde ik ook. En vanaf dat moment les van Schuls. En later naar Jaap Zwart in Amersfoort. Ja, en aangemoedigd door alles wat ik in die periode ter studie kreeg en wat er allemaal gebeurde, dacht ik, ik wil graag naar het conservatorium.
0: Ja. Heb jij nu nog steeds last van astma?
1: Ja, ja, of last is te veel, maar op gezette tijden, bij allergieën, voel ik dat wel.
0: Want, want een avondje hard dirigeren kan ook wel inspannend zijn, lijkt me.
1: Ja, maar omdat ik nu zoveel zing en dirigeer, ben ik er op een goed moment overheen gegroeid.
0: Mm.
1: Zoals men dat zei.
0: Ja.
1: Destijds waren er allemaal prikjes en allemaal onderzoekjes. Allergisch voor huisstofmijt, katten. En toen wist ik ook, daar moet ik niet naartoe.
0: Ja.
1: 'S ochtends spelen op een voetbalveld met de dauw en de mist, dat bleek heel slecht. Nou, toen ik dat allemaal een beetje kon sturen en daar buiten blijven, is het eigenlijk heel goed gegaan en tot op de dag van vandaag heel weinig last.
0: Ja, en om even een hele snelle sprong te maken, het begon dus allemaal bij het orgel.
1: Ja.
0: Speel je dat nog vaak?
1: Nee, eigenlijk steeds minder. Nee, toen ik op het conservatorium kwam, werd piano ook gewoon een heel belangrijk ding voor mij.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast koor- en orkestdirectie. En dat vond ik toch wel een van de mooie. Het musiceren met anderen was voor mij als organist eigenlijk niet zo bekend.
0: Nee.
1: Ik begeleide wel, en koren en solisten, maar het echt samenspelen, dat kende ik niet. En voor een koor en voor een orkest staan, dat vond ik wel heel mooi.
0: Met welk doel was jij naar het conservatorium gegaan?
1: In eerste instantie om organist te worden.
0: Ja.
1: Maar gaandeweg kreeg ik ineens een verbreding. En toen zag ik de pianisten, ik zag de zangers, ik zag met name de violisten, de blazers ook. En ik vond het orkest echt geweldig. En toen ik daar eenmaal voor stond, dacht ik, die enorme orkestraties lezen, het lijkt me ook heel mooi om dat is gewoon te onderzoeken. En na die tijd, na diverse onderzoeken en compositie- en instrumentatielessen, ben ik eigenlijk het componeren ingegaan. En dat is tot op de dag van vandaag wel eigenlijk de grote passie.
0: Ja.
1: Het componeren, ja.
0: Dus als je op je visitekaartje, als je die zou hebben, staat eigenlijk in eerste instantie componist?
1: Ja, dirigent, componist. Ja, die twee.
0: Ja, die twee. Ja, en stel dat je de kans zou hebben om alleen componist te zijn, zou je dat dan doen? Of zeg je nou, nee, dat hele dirigeren hoort er wel bij?
1: Ja, ik vind met mensen omgaan prachtig.
0: Ja.
1: Ik kwam er vrij snel achter dat 6, 7 uur of 5 uur studeren achter 1 instrument... wat je eigenlijk moet doen, wil je gewoon een muzikant van formaat zijn.
0: Hmm.
1: Dat vond ik heel moeilijk.
0: Ja.
1: Ik was toch veel meer iemand die een verbinder was, die in sociale omgang met mensen muziek wilde maken.
0: Ja.
1: In plaats van alleen als solist. Dus met dat gegeven ben ik ook schoolmuziek gaan studeren daarnaast. Mm-hmm. Vond ik ook heel leuk. En tot de dag van vandaag geef ik ook nog les op een scholengemeenschap. Dus dat stukje kennis wat je dan kwijt wil en delen met anderen, vond ik eigenlijk vanaf het begin af aan heel prettig.
0: Ja.
1: En als ik muziek schrijf, vind ik het ook heel fijn om zelf als eerste ook daarmee aan de slag te gaan. Want het schrijven is een stukje van jezelf weggeven. En het is dan een kindje van je. Het heeft ook iets heel engs. Je geeft het weg aan een ander en die moet dan de muziek gaan opvoeden. Je geeft iets af en die moet jouw kindje grootbrengen. En ik vind het ook wel heel fijn als ik eerst, terwijl ik altijd wel de klankvoorstelling heb hoe het moet gaan klinken, maar als ik er eerst zelf nog even mee aan de slag mag.
0: Ja. Gewoon even aansleutelen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Is het soms ook sleutelen om het sleutelen? Of alleen als je denkt, dit heeft mijn koor nodig?
1: Beide. Beide eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Het is, je kent de koor en je kent je eigen koor relatief het best.
0: Mm-hmm.
1: En het kan ook wel eens zo zijn dat je weet van, ik noem het bijvoorbeeld wat mindere tweede tenoren, maar betere bassen of baritons.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun je in je compositie of dan kun je het zodanig schrijven dat een relatief eenvoudigere partij het ook qua notenbeeld iets gemakkelijker heeft.
0: Ja.
1: Dus het is ook wel eens het maskeren van zwakkere plekken. Maar het is altijd in het grotere belang van de hele club.
0: Ja.
1: En voor de eigen compositie is het ook wel eens zo dat voortschrijdend inzicht, ik heb wel noten opgeschreven en een compositie gemaakt via een bepaalde architectuur.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms kom je er ook wel eens achter, ja, als ik het nu zou doen, zou ik op details andere accenten zetten.
0: Ja. Hey, nou zeg je net, ik ga even van hak op de tak, maar zo is het leven soms. Je zegt, ik begon als organist en uiteindelijk ontdekte ik dat er heel veel andere leuke dingen waren. Je hebt in je leven natuurlijk veel gedaan. Ik zie dat je momenteel 3 mannenkoren hebben. Is dat ook voortschrijdend inzicht dat jij bij voorkeur met mannenkoren werkt? Of
1: nee,
0: is dat gewoon zo gegaan?
1: Het is eigenlijk zo gegaan. Want ik heb ook met heel veel plezier een vrouwenkoor gehad. Wat een hele andere dynamiek heeft. Mm-hmm. Of had. In ieder geval, ik heb ze niet meer. Maar dat vond ik ook heel leuk om te doen. Een hele andere klankkleur. Maar het is vooral de kleur, de klankkleur van een mannenkoor. Wat mij als kind al trok. Ik weet nog wel, mijn hele familie komt uit Friesland. Dus wij gingen in de vakanties wel slapen bij Paken en Beppe.
0: Mm-hmm.
1: En Paken had een hele mooie oude grammofoonplatenspeler. En daar had hij altijd een schijf op liggen van het Urkermannenkoor. En daar zongen ze op een goed moment Land of Hope and Glory.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was voor mij alsof een stukje hemel open ging.
0: Ja.
1: En dan hoorde je die mannen en dan zag je zo'n platenhoes heel lang terug, met allemaal van die grote gespierde kerels.
0: Ja.
1: Toen al met oorbelletjes, tato's. En ik denk, nou, dit is toch waanzinnig. En dat heeft me altijd wel getriggerd. En toen ik ben begonnen met jongerenkoren, kinderkoren, vond ik heel erg leuk. Maar toen ik voor de eerste keer een mannenkoor kreeg, toen was dat toch wel een andere beleving.
0: Mm.
1: Andere doelgroep ook. Maar toen had ik wel iets, dan, daar hou ik van, dan moet het wel anders dan anders. Ik pretendeer nooit beter. Dat ben ik niet. Kan ik ook niet misschien. Maar ik wil wel graag anders.
0: Ja.
1: Anders dan vele andere koren. Het onderscheidende, dat zocht ik altijd wel op. En dat heb ik nu ook wel, denk ik, gevonden bij die mannenkoren.
0: Hier wil ik straks even wat meer over vragen. Dus wij gaan hier straks over verder. Nu even aandacht voor muziek. En we gaan luisteren naar een stuk dat gezongen wordt door het Nederlands Concert Mannenkoor.

0: Dat waren achtereenvolgens Perspectief van het Nederlands Concert Mannenkoor en Achter de Wolken van Christelijk Koor Jechtel Jui. Vandaag ben ik in gesprek met Jemco Zijlstra. Hij is de dirigent van drie mannenkoren. En we besloten het vorige gesprek met jouw mededeling dat jij graag als dirigent wat anders doet dan andere koren. Dat benoem je natuurlijk niet zomaar. Waar zit dat voor jou in? Wat wil je anders doen dan anderen?
1: Gaandeweg kwam ik erachter dat de meeste mannenkoren hebben een zogenaamd stalen repertoire. Dat is repertoire wat eigenlijk ad hoc ieder koor zou kunnen zingen. Mm-hmm. En ik kwam bij de koren en iedereen kon Dominee Salvumvak zingen. Iedereen zong Abba Vader, in welke versies dan ook. Iedereen zong Ritus Abschied, ik noem maar een paar gouden ouwe.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, daaromheen moet toch zoveel te doen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Langzamerhand ben ik me wat verdiepen in hoe is de klanklucht van zo'n mannenkoor. Hoe moet je dat tegen elkaar aanschrijven? Het is heel iets anders dan een gemeentekoor wat met vrouwenstemmen werkt, met mannenstemmen, hoge, lage. Dus het zit dichter, het zit compacter op elkaar. En toen dacht ik, er moet ook een grote herkenning zijn. Meer herkenning dan het goede repertoire wat ongetwijfeld is. Dus ik zocht het ook in hedendaags muziek. Noem het maar rustig de amusements of de popmuziek, zo je wilt. En ook daar zitten pareltjes bij. Mm. Maar dat was wel voor gemengd koor. En ook voor jongerenkoor en popkoor. Maar eigenlijk niet voor mannenkoor. En steeds meer kwam er een behoefte aan om naast de liederen die ook in kerken worden gezongen ook door de weeks ander repertoire te zingen.
0: Ja.
1: Nou, daar ben ik me toch in gaan verdiepen. En met allerlei liederen die ook op dit moment gewoon hot zijn, aan de gang gegaan. Mm. In allerlei bezettingen met instrumentale versies erbij. En ik denk dat dat voor een breder publiek heel aantrekkelijk is.
0: Misschien een beetje een rare vraag, maar om het even goed te snappen. Jij zegt, ik wil het anders doen. Wil jij dat omdat de mannenkoren zich moeten onderscheiden, of omdat je ook gewoon als Jemco Zijlstra zelf ergens een soort handtekening op de samenleving wil leggen?
1: Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ik denk ook weer beide in dit geval. Want er komen veel vragen van koorleden van, zouden we niet dat lied kunnen doen? Hmm. Ja, dan moet je zelf maar een bewerking maken. Ja, ik zei, ga eerst even zelf kijken wat er te vinden is. En heel vaak is dat niet. Of het moet uit Amerika komen, als het al heel bekend zou zijn. Dus, en dan, soms voel ik me ook getriggerd van, dit vind ik een hele leuke en uitdagende vraag. Dus laat ik daarmee aan de gang gaan. En dan inderdaad ontstaat er iets.
0: Maar dan heb je het over de arrangementen van nummers die al zijn. Je hebt zelf natuurlijk ook een hele serie composities gemaakt. Klopt. Die helemaal vanuit nul zijn
1: vanuit niets
0: ontstaan.
1: Begonnen zijn. Ja.
0: Waar komen die vandaan? Is dat ook een innerlijke creativiteit van iets wat iets toe moet voegen?
1: Ja, vaak is het een beeld. Vaak is het, misschien begint het ook wel met een kleur. Een vriend van mij is fotograaf. En die weet, als hij een hele dag op pad is geweest, precies voordat hij de foto maakt, dit is hem. Mm. Dit is de foto. Die heeft hem al gezien, al beleefd, terwijl hij moet nog op het knopje drukken. En soms heb ik dat ook. Dat ik 's nachts in één keer het gevoel heb, nu heb ik hem. Maar dan is de kunst om dat vast te houden, dat beeld, en zo snel mogelijk en zo goed mogelijk in een schets of op te schrijven. Vaak gebeurt het wel eens 's nachts.
0: Mm.
1: Dat is jammer.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook wel een potloodje en iets kleins erbij. Zo'n moment kan je ineens hebben. En dan voel ik ook wel de richting van de tekst. Ik voel ook letterlijk wat mijn gevoel erbij is.
0: Mm-hmm.
1: En soms kan het samenvallen. Het gebeurt ook wel eens dat je verwoede pogingen hebt en dat het toch niet is wat je hoopt en had verwacht. Maar jaren geleden hebben we een project Tijd gedaan. The Ticking Sound of Time. Tijd is iets wat me enorm fascineert. Tijd, het ongrijpbare. We worden allemaal meegenomen op de tijd van ons leven. We hebben een kleine periode te gaan. En in die tijd die jou gegeven is, leef je je leven. Wat doe je ermee? Wat doe je er niet mee? En tijd heeft me altijd gefascineerd. En toen heb ik diverse composities gemaakt en ik ben met tekstdichters om de tafel gaan zitten. En dan verstevigt het elkaar en dan komt er iets moois. Een hele mooie symbiose van allerlei gevoelens, van krachten van kunstvormen. Ja, en dan kun je wel eens boven jezelf uitstijgen.
0: Ja. Is dat dan iets wat je gewoon... uiteindelijk heb je dat gemaakt. Dan, dat ga je uitvoeren, gedeeltelijk zelfs opnemen. Is dat dan iets wat vervolgens door andere koren ook weer overgenomen wordt? Of is dat, blijft dat dan toch een beetje in je eigen muzikale kring?
1: Het laatste veelal wel. Ik weet bijvoorbeeld Musical Surrounding is ook voor gemengd koor gekomen. De Tijdwens is ook voor gemengd koor. En er zijn diverse koren die het zingen. Maar omdat het uit een project komt en sommige liederen dan uit een context gaan, zing ik dat meestal zelf nog. Maar ik weet, André van Vliet heeft het destijds ook gedaan. En diverse andere koren in het noorden hebben dat ook gedaan. Maar bij mijn weten niet veel meer dan dat.
0: Zou je dat wensen? Of zeg je nou, dat heeft in die zin geen meerwaarde op dat wat toch al gecreëerd is?
1: Nee hoor, ik vind het heel fijn als mensen dat ook willen uitvoeren. Het heeft voor mij wel eens iets heel leuks, onverwachts. Ik heb ook wel eens muziek van mij gehoord, terwijl ik niet wist dat een bepaald koor dat had.
0: Oh ja.
1: En ineens word je ermee geconfronteerd. En het gekke is, omdat het soms compleet anders wordt uitgevoerd dan het mijn grondgedachte was, is er eerst een stukje weerstand. En toen dacht ik, ja, maar zo kan het inderdaad ook. En ik vond het nadien ook wel eens leuk. Waarbij het verkregen, hoe ze het verkregen hebben, vond ik wat minder leuk. Maar ja, uiteindelijk...
0: Het blijft altijd een dingetje.
1: Het blijft altijd een dingetje, precies. Maar toen ik het terug hoorde en wij daarover contact hebben gehad en het volledig goed is gekomen, toen was ik wel aangenaam verrast.
0: Ja.
1: Omdat het ook anders kan.
0: Het kan dus ook anders.
1: Ja.
0: Oké, er zijn 100.000 dingen die ik nog zou willen vragen, maar omwille van de tijd zetten we hier even een komma en wij gaan later verder in gesprek. Maar het lijkt me ook wel mooi om Musical Surrounding dan vandaag te horen. Jim Cor Zijlstra, dank voor dit moment.
1: Dankjewel.

0: Ik wandel in het licht met Jezus. Worden trompetistenduo Arjan en Edith Post samen met organist Wim Magree. Het lied daarvoor was van het Nederlands Concert Mannenkoor. Onder leiding van Jemco Zijlstra zongen zij Musical Surrounding.
1: Het blijde klanken koor van de week.
2: Deze week Reformatorische Zangvereniging Kantilene uit Barneveld.
0: De Reformatorische Zangvereniging Kantilene is een gemengd koor dat in 1984 werd opgericht. Ruim 100 leden telt uit Barneveld en de wijde omgeving. Elke donderdagavond wordt gerepeteerd in de Emmauskerk. Kantilene wil met muziek en zang het woord van God uitdragen en daarom werden de Bijbel en de drie formulieren van eenigheid sinds de oprichting de grondslag van het koor. Onder leiding van Evert van Dijkhuis en Ed Kooijmans werd gewerkt aan repertoire met een Bijbelse inhoud. En daarmee bracht het koor de muziek en de boodschap in kerken, concertzalen en zorginstellingen. Sinds 2005 staat Kantilene onder leiding van Leander van der Steen. Hij verbreedde het repertoire. Klassieke koorwerken werden toegevoegd aan de psalmen en geestelijke liederen, terwijl ook de eigen composities van Leander van der Steen werden ingestudeerd. Want Kantilene is ook stevast betrokken bij het tweejaarlijkse kerstconcert in het Concertgebouw, samen met de Verenigde Veluwse Koren en Jong Gemengd Koor Heeman. Het 40-jarig jubileum van het koor, dat was dus in 2024, werd gevierd met het album Alpha en Omega. En liederen daarvan zijn al regelmatig op Grootnieuwsradio Blijde Klanken te horen. En komende week dus nog even wat meer. Want het Reformatorische Zangvereniging Kantilene uit Barneveld is ons nieuwe Blijde Klanken koor van de week. En morgen is Leander van der Steen, de dirigent, te gast in het Heerlijk Loflied. Morgen hoor je ook een gesprek met Joost van Bels. Dus het wordt morgen weer een mooie uitzending. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat natuurlijk via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijklofliet of via onze socials. En je kunt ons vinden op Facebook en Instagram als je even zoekt op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. Wij gaan luisteren naar Psalm 87 van Kantilene uit Barneveld, ons nieuwe Blijde Klanken koor van de week. Graag tot morgen.

0: blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt, dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. Het weer nog van weer online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
11: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
14: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Odido. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
25: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

zeg. Al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en 2 waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP nieuws.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
19: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
11: Het christelijke radiostation.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 5, vers 27 tot 39 uit de Basisbijbel. Jezus roept Levi. Toen zag Jezus een belastingontvanger, Levi, dat is Matthäus, in zijn kantoortje zitten. Jezus zei tegen hem, volg mij. De man stond op en liet alles achter en volgde hem. Levi liet in zijn huis een grote feestmaaltijd voor Jezus klaarmaken. Heel veel andere belastingontvangers en andere mensen deden aan die maaltijd mee. De farizeeërs en wetgeleerden mopperden tegen Jezus' leerlingen. Waarom eten en drinken jullie met belastingontvangers en andere slechte mensen? Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Oude gewoonten en nieuwe dingen. Toen zeiden de farizeeërs en wetgeleerden tegen Jezus, de leerlingen van Johannes slaan op bepaalde dagen het eten over en zeggen hun gebeden op. De leerlingen van de farizeeërs doen dat ook. Maar uw leerlingen eten en drinken altijd. Jezus zei tegen hen, hoe kunnen de gasten op een bruiloft niets eten? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Zolang de bruidegom bij hen is, eten ze mee van de feestmaaltijd. Maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om er een oud kledingstuk mee te repareren. Want dan maakt hij het nieuwe kledingstuk kapot. En de lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken. Want de wijnzakken zullen barsten door het gisten van de wijn. Dan loopt de wijn weg en de wijnzakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn moet je in nieuwe wijnzakken doen. Dan blijft de wijn bewaard en de zakken blijven heel. Maar niemand die oude wijn heeft gedronken wil jonge wijn. Want hij zegt, de oude wijn is beter.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel-Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
24: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
25: Zomer. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
26: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren naar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico-stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest naar de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
17: De nacht van Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna anderhalf uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are we talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington DC wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.